Jenye ou met de son pou nou. De son pou nou. An aplodzi met nou om. Thank you Lord. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hey!